dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Jij kent mij misschien als Axel Taslayer. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Taslayer. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
5: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
6: Let's see you shine.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
10: Middle of the Road, die zorgt meteen al voor een pak positieve energie op deze maandag. En ik loop hier al een tijdje met iets rond wat ik eigenlijk nog niet mag vertellen. Vanaf 8 uur wel. En geloof me, als je van muziek houdt, dan wil je dat horen. Your golden years. Goedemorgen, welkom hier. Nostalgie Plus. 7 uur, het nieuws met Bart van Langhoven. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Er is opnieuw discussie rond de laptops in onze scholen. Ouders en leerlingen moeten er te veel voor betalen als ze een nieuwe laptop kopen. 2 op de 3 middelbare scholen vragen meer dan de prijzen die onderwijsminister Zoal Demir vorig jaar vastlegde. Blijkt uit een steekproef van het Nieuwsblad bij Vlaamse schooldirecteurs. Normaal mag een laptop maximaal €575 kosten. Maar in de praktijk betalen ouders en leerlingen daar dus vaak extra voor. Directies die zich niet houden aan de referentieprijs van minister Demir, die riskeert een sanctie. Er kwamen sinds begin dit jaar amper 2 windmolens bij die ons in Vlaanderen van groene energie voorzien, blijkt uit nieuwe cijfers van bevoegd minister Jo Broens. Voorbije jaren bleef het aantal nieuwe windmolens maar dalen in Vlaanderen en nu zitten we dus echt op een dieptepunt. En dat zal niet snel veranderen, zeggen energie-experts, omdat de beste plaatsen om windmolens te bouwen allemaal zijn ingenomen, ook op de industrieterreinen. Sport met het WK hockey bij de mannen. Daar konden onze Red Lions zich niet plaatsen voor de halve finale. Ze speelden gisteravond in Waver maar 1-1 gelijk tegen Spanje, terwijl ze moesten winnen om bij de laatste 4 te zijn. Onze hockeymannen domineerden wel de match en kregen veel kansen. Maar helaas dus, het is Spanje dat naar de halve finales gaat van dat WK. Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor onze Red Lions. In de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond in eigen Jan Breydelstadion de stadsderby tegen Cercle met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt voor Club Brugge. En door die zege komt Club mee aan de leiding met 9 op 9 samen met Charleroi. En Cercle Brugge, dat staat 13e. En we krijgen een zonnige maandag met soms wat sluierwolken bij 21 tot 23 graden. Morgen begint dan droog met opklaringen. Daarna bewolkt met regen of buien en kans op onweer. Morgen in de namiddag klaart het plaatselijk wel soms wat op. Maxima tot 23 graden opnieuw. Woensdag dan start grijs, daarna afwisselend zon en stapelwolken. Er kan altijd wel een regen- of onweersbui vallen. Het is gevoelig warmer woensdag bij 22 tot 27 graden.
10: 6:32 en er staan al lange files op dit moment. Ik geef je de files mee waar je 20 minuten of langer in staat. Dat is op de E313 naar Antwerpen. 57 minuten van Maashoven tot Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring naar Nederland. 53 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En dan ook nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
12: Van je leven.
13: Tony Talboom.

Wonder is zijn naam. Ja, en dat is die ook, hè. Een wonder. Als je al die hits, al die muziek, als je die allemaal beluistert, ben je wel even een tijdje bezig. En ze is gewoon allemaal zeer goed. Stevie Wonder, Yesterday, Yes to Me, Yes to You. Het is 9:07. Goedemorgen, wat gaat het weer doen vandaag? Wel, de zon die zit al wel in de muziek, maar hangt ze ook in de lucht? Dat komen we zo dadelijk te weten. Erwin, onze weerman, die zit al klaar. Hij komt eraan meteen na deze van Santana.

0: 12:07 is het nu. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Hey, zeg, ik herinner me dat je voor het weekend een zonnige maandag aankondigde. Als ik zo even naar buiten kijk, dat lijkt wel te lukken, hè?
1: Ja. Uitstekende zomerdag vandaag. Wellicht de beste van de hele week. Ja, het blijft in elk geval overal droog vandaag. Met flink wat zon bij straks temperaturen tot 23 graden. Het is ideaal om in de grote vakantie nog eens in open lucht iets of wat te doen. De fietsen, wandeling te maken, pretparkje bezoeken. Enfin, je kan zoveel dingen in Vlaanderen doen, hè?
0: Absoluut. Dus als je nog iets buiten wil doen, heb ik het goed begrepen, dan moet je het vandaag doen.
1: Als je het helemaal droog wil houden, wel. Want het wordt de komende dagen wel warmer, maar hierdoor ook een stuk onstabieler, met regelmatig kans op stevige onweersbuien. Morgen begint de dag wel droog, met zon, maar nog voor de middag komen al de eerste buien opzetten. En dan zijn we vertrokken voor een reeks wisselvallige dagen, met zon en wolken, maar dus ook met regen en onweersbuien. Soms veel regen op korte tijd. Dat is vooral donderdag het geval. Maar dus wel met temperaturen tussen 25 en 27 graden.
0: Hopla, dat wordt weer lekker warm.
1: Dat wel.
0: Maar je moet dus goed opletten als je buiten gaat. Even op buienradar of zo kijken. Want als je zo'n stevige buien te pakken krijgt, ben je kletsnat waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. En ook kans op onweer. Zelfs hagel is niet helemaal uitgesloten. Dus ja, inderdaad. Een beetje oppassen.
0: Oppassen. Oké, en we gaan dat onthouden. We horen je terug morgen, Erwin.
1: Klopt helemaal. Tot morgen.
0: Fijne dag, hè. Bye-bye.

0: Roxy Music en Avalon. Tussen nu en 8 uur niet te ver weglopen, want ik heb straks groot muzieknieuws. En je kunt er dan meteen zelf ook iets mee doen. Dat is voor straks zometeen Jimmy James.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
10: Nee.
11: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
14: Go Yellow!
15: Go Snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
16: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
17: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
16: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
17: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
16: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
17: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
18: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
19: Ment bestaat 15 jaar.
20: Happy birthday!
19: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
21: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
22: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
23: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
24: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
25: Het beste uit de 60s,
26: 70s
25: en 80s.

Toen een achterbuurt misschien, maar tegenwoordig een hele hippe buurt down in de Boondocks. Als je maar lang genoeg wacht. Hè. Billy Joe Royal was dit. Vandaag de belangrijkste nieuwsfeiten en classics die je nooit vergeet uit de zomer van 1985. We prikken ook weer door naar Brussels Airport voor de laatste vakantieverhalen met Ellen Petrie. En Michel Follet die heeft weer een vergeten vakantieparel voor jou in Follet en Vacances. Dat is allemaal voor vanmiddag. En vanavond dan is Leen er ook weer. Hè. Volle dag weer bij Nostalgie Plus.

0: Niet verschieten zometeen. Het is geen overval, maar gewoon een disco-song. Ze zeggen wel hands up, maar het is Otto Wen. Een brave discoband, dus geen schrik hebben. Gewoon meezingen, dat is al voldoende. 9 over 7, zo is het. Het nieuws met Bart van Langehoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Opvallend nieuws over leerkrachten in het middelbaar onderwijs. 3 op de 10 die er lesgeven hebben niet het juiste diploma. Blijkt uit nieuw onderzoek van onze collega's van HLN. In het buitengewoon secundair onderwijs gaat het zelfs om de helft van de leerkrachten. De meeste volgden wel een lerarenopleiding, maar specialiseerden zich niet in het vak dat ze geven. Onze hockeymannen, de Red Lions, hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales op het wereldkampioenschap. Ze speelden gisteravond in Waver maar 1-1 gelijk tegen Spanje, terwijl ze moesten winnen om bij de laatste 4 te zijn. Onze hockeymannen domineerden wel de match en kregen veel kansen, maar helaas dus. In de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond in eigen Jan Breydelstadion de stadsderby tegen Cercle met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt voor Club Brugge. En door die zege komt Club mee aan de leiding met 9 op 9 samen met Charleroi. De zonnige maandag met soms wat sluierbewolking bij 21 tot 23 graden. Morgen begint droog met opklaringen, daarna bewolkt met regen of buien en kans op onweer. Morgen namiddag klaart er plaatselijk wel soms wat op. Maximaal opnieuw tot 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: En dan ben ik hier weer met de files van 20 minuten of meer. Op de E17 naar Antwerpen is dat 50 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E313 naar Antwerpen 33 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring 26 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En nog richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Dat is dus samen een lange file op dit moment.
3: The Good Morning Show.

0: moeten we nog even wachten hoor. Het is 8:09 op dit moment. After Midnight met Eric Clapton. En ik heb alweer een legende voor je klaarstaan. Otis Redding. Zometeen aan het einde van Dock of the Bay hoor je hem fluiten. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat dat fluitje erin bleef. Het nummer was gewoon nog niet af. En hij zou op die plek later nog woorden toevoegen. Maar hij vond die maar niet. Dus is er uiteindelijk besloten om dat gefluit erin te laten. En gelukkig maar, want ik vind dat dat fluitje van Otis Redding het helemaal afmaakt, dat nummer. Dat geeft het net dat beetje meer relax. Luister zelf eens mee, zo meteen.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Vakantie voorbij, nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: The Good Morning Show.
7: Good Morning Show.

0: español.
1: Ja, ongelooflijk toch, hè? Lijkt op Engels, maar is het helemaal niet. Een volledig verzonnen taal van Adriano Celentano, want hij wilde ook wel eens een hit maken die wat Engelser klonk. En dat was dus deze hier, Priest & Cole, een Angel Chusel uit 1972. Het is 7:15. Nog eventjes. En dan weet je wat er in de kranten staat vandaag. Krantenkoppen, ik heb ze voor jou zo meteen na deze lekkere rock'n'roll. En dan zitten we nog even in de 70s met deze status quo, whatever you want.

En er staat ook nog een heerlijke zomerhit voor je klaar, Ivan Fotonovella. En nog een kwartiertje en dan mag ik eindelijk vertellen waar we hier al even op zitten te broeden. Dat is groot muzieknieuws. En vanaf 8 uur ligt een stukje van meteen in jouw handen. Maar nu breng ik je op de hoogte van wat er in de kranten staat. Goedemorgen. Even weten waar België deze maandag 24 augustus mee wakker wordt. Dit zijn de krantenkoppen. We beginnen met het onderwijs, want dat staat vandaag opvallend vaak op de voorpagina. Het laatste nieuws. 3 op de 10 leerkrachten hebben niet het juiste diploma voor het vak dat ze geven. En in sommige gemeenten is dat zelfs bijna de helft. HLN brengt de verschillen per school in kaart. En dan de schoollaptops. De Morgen, het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zitten op hetzelfde verhaal. 2 op de 3 middelbare scholen vragen voor laptops meer dan de richtprijs van de overheid. Voor vele ouders

loopt die schoolfactuur dus hoger op dan voorzien. De Standaard kijkt naar onze open ruimte. Een Vlaamse topambtenaar van omgeving waarschuwt dat de bouwshift traag gaat. We slagen er dus nog onvoldoende in om minder nieuwe open ruimte vol te bouwen. En dan het Belang van Limburg ziet dan weer een economisch alarmsignaal. Een record aantal Limburgse bedrijven stopt ermee. Ten slotte de Tijd. Europees president Antonio Costa begint aan een rondreis langs alle EU-hoofdsteden. En daarmee geeft hij meteen het startschot voor een heet politiek najaar. Met ook in Europa één bijzonder lastig dossier bovenaan. En dat is natuurlijk de

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
1: Ja, je hebt ui gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
1: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
0: Maar hey. Dat telt toch niet?
1: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei. Dat is niet goed.
6: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Voor wie non-stop info zoekt.
8: En nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even...
9: Alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè.
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Blijf hangen, want zometeen krijg je hier groot nieuws. En verder in dit uur natuurlijk classics om aangenaam mee wakker te worden, zoals je dat van ons gewend bent. Sonny and Cher, George Michael zie ik in de playlist. En ook nog The Kinks. Goedemorgen en welkom. Het is 1:08, dit is het nieuws met Bart van Langehoven. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Er is opnieuw discussie rond de laptops in onze scholen. Ouders en leerlingen moeten er te veel voor betalen als ze een nieuwe laptop kopen. 2 op de 3 middelbare scholen die vragen meer dan de prijzen die onderwijsminister Zoël Demir vorig jaar vastlegde. Blijkt uit een steekproef van het Nieuwsblad, bij Vlaamse schooldirecteurs wel te verstaan. Normaal mag een laptop maximaal €575 kosten, maar in de praktijk betalen ouders en leerlingen daar dus vaak extra voor. Directies die zich niet houden aan de referentieprijs van minister Demir, die riskeren wel een sanctie. Er kwamen sinds begin dit jaar amper 2 windmolens bij die ons in Vlaanderen van groene energie voorzien, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens. Voorbije jaren bleef het aantal nieuwe windmolens maar dalen in Vlaanderen en nu zitten we dus echt op een dieptepunt. En dat zal niet snel veranderen, zeggen energie-experts. Komt omdat veel mensen naar de rechter trekken om geen windmolen in hun buurt te hebben die te dicht bij hun huizen staat. Maar ook de beste plaatsen om windmolens te bouwen zijn bijna allemaal ingenomen, ook op onze industrieterreinen. Sport met het WK hockey bij de mannen. Daar konden onze Red Lions zich niet plaatsen voor de halve finales. Ze speelden gisteravond in de Waver maar 1-1 gelijk tegen Spanje, terwijl ze moesten winnen om bij de laatste 4 te zijn. Onze hockeymannen domineerden wel de match en kregen veel kansen, maar helaas dus, Spanje gaat naar de halve finales van dit WK. En in de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond in eigen Jan Breydelstadion de stadsderby tegen Cercle met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt voor Club Brugge. Door die zege komt Club mee aan de leiding met 9 op 9 samen met Charleroi. Een zonnige maandag met soms wat sluierbewolking bij 21 tot 23 graden. Morgen begint droog met opklaringen, daarna bewolkt met regen of buien, kans op onweer. In de namiddag klaart het morgen plaatselijk wat op, maximaal opnieuw tot die 23 graden. Woensdag dan start grijs, daarna afwisselend zon en stapelwolken. Er kan altijd wel een regen of onweersbui vallen woensdag. Het is ook gevoelig warmer bij 22 tot 27 graden.
11: En dan de files op de E19 naar Brussel. 31 minuten van Zemst tot Machelen. Op de Brusselse binnenring 28 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 23 minuten vanaf Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. En op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Ergens anders in de file is dat minder dan 20 minuten. Voilà, en dan mag ik nu beginnen aan dat grote nieuws. Eindelijk, goh. Drie minuten over acht ondertussen. Ja, er zijn zo van die dingen waarvan je weet, als dat terugkomt, dan zijn we vertrokken voor een nieuw radioseizoen. En dit is er eentje van. The Big Five is terug op Nostalgie Plus. Onze jaarlijkse afspraak waarbij we niet één hitlijst maken, maar meteen vijf. Vijf vrijdagen na elkaar. Vijf verschillende muziekgenres. Vijf keer een top 100. En het mooiste is, jullie bepalen wat erin staat. We beginnen vrijdag, 4 september. Dat is dus volgende week vrijdag met de Big Five Mondiaal met Michelle. Een week later mag ik 8 uur mijn hart ophalen met een soul en disco Big Five. Met veel plezier zelfs. Daarna neemt Leen je mee door het beste Franstalige. Domi trekt de gitaren open voor rock en Seb sluit af met de Nederlandstalige top 100. Vijf vrijdagen dus, waarop we helemaal van 100 naar 1 gaan. 8 uur lang platen waarvan je soms denkt, oh ja, de die, oh fantastisch. En hopelijk af en toe ook eentje waarvan je zegt, hoe kan die nu pas op 63 staan? Ja, dat is een lijst natuurlijk. Hè. We hebben jou nodig om die samen te stellen, want vanaf nu is de stembus geopend op nostalgie.plus en meteen voor alle vijf de lijst. Je kiest binnen ieder genre jouw drie absolute favorieten. En dus over 3 weken mag ik zelf 8 uur lang de Big Five Soul en Disco presenteren. Dus ik dacht, we gaan hier niet wachten, hè, tot dan. Ik smijt nu al een van mijn favorieten erin. En dat is de volgende, Chic, Le Freak. En jij mag al eens gaan kijken op nostalgie.plus en kiezen op jouw favorieten.
8: De zomer van je leven.
10: Tony Talboom.

Voilà, dan ben je mee met het grote nieuws. Verspreid het, vertel het aan iedereen. En vooral stem op jouw favorieten voor de Big Five. Dat kan op nostalgie.plus vanaf nu. We gaan voor 70s dan, met deze van de Rubettes. Die past misschien ook wel in die rock Big Five top 100. Ja, toch, hè? Jukebox Jive.

0: En dan beginnen ze nog eens, hè. Sonny and Cher. 8:45 ondertussen. Ja, hoeveel platen van de Bee Gees gaan we tegenkomen in de Big Five Soul en Disco? Al zeker een paar uit de soundtrack van Saturday Night Fever. Zo meteen hier ook Stayin' Alive.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil onder?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: The Good Morning Show.

was voorbij en George Michael kwam met een gloednieuwe look. En daar hoort ook een fantastische song bij. Die hoor je zo meteen. Maar ik heb ook nog deze van Harold Melvin en The Blue Notes. En die hoor je ook net voor het nieuws van 8:30.

0: En zo meteen dus ook nog George Michael. En dan de Pointer Sisters met Fire, geschreven door Bruce Springsteen. En wist je dat hij zo'n enorme fan van Elvis was? En in verband daarmee deed hij ook iets heel onverwachts. Ja. Even een zot kopje, de Bruce Springsteen gekte. Die sloeg helemaal toe. Straks meer daarover, maar eerst het nieuws nu met Bart van Langenhove. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Wallonië is het nieuwe schooljaar al gestart, een weekje vroeger dan in Vlaanderen. En de leerkrachten protesteren daar al meteen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs daar, net zoals eind juni. Vakbonden dreigen met stakingen, onder meer omdat ze in Wallonië in het eerste middelbaar dit schooljaar starten zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uren per week werken. Daardoor verdwijnen er ook jobs. Opvallend nieuws over de Vlaamse leerkrachten in het middelbaar onderwijs. 3 op de 10 die er lesgeven hebben niet het juiste diploma, blijkt uit nieuw onderzoek van onze collega's van HLN. In het buitengewoon secundair onderwijs gaat het zelfs om de helft van de leerkrachten. De meeste volgden wel een lerarenopleiding, maar specialiseerden zich niet in het vak dat ze geven. In de buurt van Zwolle, in Nederland, zijn zeker 8 mensen gewond geraakt toen een bus door een vangrail reed na een botsing met een bestelwagen. Het gaat om een touringcar met Oostenrijkse nummerplaat. Nederlandse politie zegt dat er tientallen mensen in de bus zaten, vooral Duitse scholieren. Koer touringcar splitte na de botsing in tweeën en de ravage op de snelweg in Zwolle is enorm. Een zonnige maandag met soms wat sluierbewolking bij 21 tot 23 graden. Morgen dan begint droog met opklaringen. Daarna bewolkt met regen of buien, kans op onweer. In de namiddag morgen klaart het plaatselijk wat op. Maximaal opnieuw tot 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: En hoe zit het op de weg om 8:45? Op de E19 naar Brussel verlies je op dit moment 28 minuten van Zemst tot Machelen. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek is dat 24 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. En op de Brusselse Binnenring 22 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Zo is het helemaal juist. Als je ergens anders in de file staat, is dat minder dan 20 minuten.
3: The Good Morning Show.

0: Gelukkig, het brandalarm is hier nog niet afgegaan. Pointer Sisters and Fire. Bruce Springsteen, de man die deze plaat schreef, ja, die was zo gek op Elvis dat hij ooit 's nachts over het muurtje van Graceland klom om Elvis te ontmoeten. Maar hij werd onderschept door de security. Hij is dus eigenlijk nooit bij Elvis geraakt. Straks gaan we terug naar de zomer van 1985. België maakt kennis met iets nieuws aan de kassa dan. En Phil Collins maakt ondertussen kennis met een woord dat helemaal niet bestaat. Meteen na de Kings en Two Man Sound.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Ja, dan voel de zon op je huid en de zomerse muziek in de radio. To Man South en Copacabana. Straks nog zo'n hoeken voor de Big Five Soul en Disco, de Tramps met hun grootste hit.
1: De zomer van je leven.
0: En nu gaan we terug naar de zomer van 1985. Een tijd waarin betalen stilaan moderner werd. En bankkaarten steeds meer hun plek krijgen naast de Belgische franken. We konden toen kiezen tussen bankcontact en Mr. Cash, weet je nog? En op de radio doet Phil Collins eigenlijk hetzelfde. Hij

mag die van jou in de Big Five Soul en Disco? Denk het wel, die hoort er wel in thuis. De Tramps en Disco Inferno. Ja, ondanks het zonnetje. Ik vrees dat we vandaag toch niet droog gaan thuis geraken. Want er hangt een stevige bui van 7 minuten in de lucht. Dit zijn de Doors en Riders on the Storm.

0: Goedemorgen, welkom hier met in dit uur Jerry Lee Lewis, Billy Paul, Bill Medley en Jennifer Warnes en ook de Beach Boys en Dan Hartman. En dan nog even het grote nieuws herhalen van deze ochtend. Hè. Als je er toen nog niet bij was, blijf hangen, zo meteen kom je er meer over te weten. Het is tijd voor het nieuws, 9 uur. Bart van Langehoven, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Wallonië is het nieuwe schooljaar al gestart, een weekje vroeger dan in Vlaanderen. Maar de leerkrachten die protesteren daar al meteen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Net zoals eind juni. De vakbonden dreigen met stakingen, onder meer omdat ze in Wallonië in het eerste middelbaar dit schooljaar starten zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken en daardoor verdwijnen er ook jobs. Er kwamen sinds begin dit jaar amper 2 windmolens bij die ons in Vlaanderen van groene energie moeten voorzien, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens. Voorbije jaren bleef het aantal nieuwe windmolens maar dalen in Vlaanderen en nu zitten we dus echt op een dieptepunt. En dat zal niet snel veranderen, zeggen energie-experts. Komt omdat veel mensen naar de rechter trekken om geen windmolens in een buurt te hebben die te dicht bij hun huizen staan. Maar ook de beste plaatsen om windmolens te bouwen zijn bijna allemaal ingenomen, ook op onze industrieterreinen. En in de buurt van Zwolle in Nederland zijn zeker 8 mensen gewond geraakt toen een bus door een vangrail reed na een botsing met een bestelwagen. Het gaat om een touringcar met Oostenrijkse nummerplaat. De Nederlandse politie zegt dat er tientallen mensen in die bus zaten, vooral dan Duitse scholieren. De touringcar splitte na de botsing in 2. De ravage op die snelweg in Zwolle is daar enorm. De zon schijnt volop, soms wat sluierbewolking bij 21 tot 23 graden. Morgen begint droog met opklaringen, daarna bewolkt met regen of buien en kans op onweer. In de namiddag morgen klaart het plaatselijk wat op, maxima tot 23 graden opnieuw. Woensdag dan, die start grijs, daarna afwisselend zon en stapelwolken. Er kan altijd wel een regen of onweersbui vallen woensdag. Het is gevoelig warmer dan wel bij 22 tot 27 graden.
0: En dit zijn de files van een kwartier of langer. Op de E19 naar Brussel verlies je 21 minuten van Zems tot Machelen. Op de N16 naar Willebroek 16 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. En op de Brusselse binnenring een kwartier van Expo tot Machelen Woluwelaan.
2: De zomer van je leven. Tony Talboom.

is geen Radar Love of When the Lady Smiles. Deze is ook zo goed, hè, van de Golden Earrings toen nog. Just a little bit of peace in my heart. En dat is ook nog een 60s nummer van de Golden Earrings. Lieve mensen, leuk nieuws. Mocht je het gemist hebben deze ochtend, de Big Five komt terug. Onze jaarlijkse muziektraditie op Nostalgie Plus. 5 vrijdagen, 5 genres en 5 keer een top 100. Gekozen door jullie. Mondiaal, soul en disco. Die mag ik doen. Franstalig. Dat is er eentje voor Leen. Rock. Dat is voor Domi. En Nederlandstalig. Die presenteert Sepp. Mondiaal trouwens. Michel Follet. Hè. Even melden, deze ochtend waren er wat problemen om te stemmen op de Nederlandstalige Big Five, maar dat is ondertussen allemaal opgelost, dus ga je gang. En de stembus voor alle 5 lijsten staan gewoon helemaal open voor jou. Hè. Ga naar nostalgie.plus en kies per genre jouw 3 favorieten. We tellen straks af van 100 naar 1, maar wat we onderweg tegenkomen, dat bepalen jullie natuurlijk. En deze kan bijvoorbeeld weer heel goed in die Big Five Disco en Soul die ik met veel plezier ga presenteren over ongeveer 3 weken zal het zijn.

0: Er bestaat een legendarisch verhaal over Jerry Lee Lewis. Die moest ooit voor, vlak voor Chuck Berry optreden. En die zou ervoor gezorgd hebben dat Chuck de brandweer moest bellen. Ja, echt, echt waar. Straks meer daarover. Komt eraan na de OJ's.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
6: Oh.
4: Zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat zijn een cape.
9: Hè. Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ben jij een ochtendmens?
18: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met...
17: Een vette schijf.
18: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer... Kies je voor...
17: Even een fun fact.
18: Of met de collega's voor...
17: De meest foute 80's hit.
18: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
19: Is iets anders goed?
18: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
20: Het beste uit de 60s,
21: 70s
20: en 80s.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I've often loved you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that night with all my thumb? We'll never somebody show his fun. Come on, baby. Drive me crazy.
1: Great Balls of Fire. Ja, Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. Volgens het beroemdste verhaal moest hij ooit voor Chuck Berry optreden, terwijl Jerry Lee vond dat hij eigenlijk de afsluiter hoorde te zijn. Dus tijdens zijn laatste nummer zou hij zijn piano in brand hebben gestoken. Ja, goodness gracious, Great Balls of Fire. Gewoon dus om Chuck Berry met een klein probleempje achter te laten. Ja, probeer daarna nog maar eens de show te stelen natuurlijk met zo'n brandende piano. Jerry Lee heeft dat verhaal verschillende keren met veel plezier verteld. Alleen andere betrokkenen geven toch wel een iets andere versie. Dus of die brandende piano echt zo is gebeurd, dat blijft discutabel. Maar één ding is zeker, een optreden van Jerry Lee Lewis, dat was natuurlijk nooit saai. We gaan verder met deze prachtige plaat. Zo'n kippenvel momentje. En daarvoor zorgt Billy Paul wel. Straks ook Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Maar zeg, al dat gevoefel in dat café. Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Zometeen Bill Medley en Jennifer Warnes, die had ik nog beloofd. En straks ook Crusaders, The Street Life. En dan heb ik ook nog een paar files van 10 minuten of meer. Op de E19 naar Brussel, 20 minuten van Zemst tot Machelen. Op de A12 naar Brussel, 13 minuten van Strombeek-Bever tot Grote Linden-Laken. Op de N16 naar Willebroek, 13 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Brusselse Binnenring, 11 minuten van Expo tot Vilvoorde-Koningsloo. En op de E40 naar Brussel, 10 minuten van Ternat tot Groot-Bijgaar. Daar gebeurde een ongeval.
1: The Good Morning Show.

0: Beach Boys, California Girl. Straks terug naar de zomer van 1985. En Belg helpt Europa letterlijk wat dichter bij elkaar te brengen. En Bruce Springsteen trekt ondertussen een onbekend meisje uit het publiek dat later zelf wereldberoemd wordt. Maar eerst Dan Hartman met die bekende discoknaller.
1: Volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
3: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis, ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
14: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
15: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
14: Oh, sorry meneer.
16: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.

0: En straks een volledige musical in je radio. Eentje van 7 minuten. En Gigi, die krijgt de hoofdrol.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer van 1985, daar zitten we vandaag. Op 14 juni ondertekent België samen met Nederland, Luxemburg, Frankrijk en West-Duitsland het Schengenakkoord. Het begin van dat later vrij reizen zonder grenscontroles wordt. Geen slagboom meer, geen paspoort bovenhalen. Europa begint langzaam wat kleiner te worden. En op MTV zien we Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. In de clip haalt hij een jong meisje uit het publiek om met hem te dansen. Ze lijkt een toevallige fan, maar was een piepjonge actrice die voor de clip werd gecast. Courtney Cox, dat was haar naam. En 10 jaar later kent de wereld haar als Monica uit Friends. In 1985 won die clip trouwens een MTV Award voor beste podiumperformance. Van de grenzen die verdwijnen naar iemand die op het podium doorbreekt. De zomer van 1985, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nieuwe schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu. Ook bij Proximus.
6: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
7: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
11: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
10: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
11: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Goedemorgen, als je net bijkomt, dan heb je leuk nieuws gemist. Maar geen probleem, ik herhaal het zo meteen graag voor jou. Supertramp en de Beatles staan ook gereed. En dit is het nieuws met Bart van Langenhove. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. In de Hoge Venen blijven de hulpdiensten alles nog scherp in de gaten houden ruim een week na de bosbranden. Afgelopen nacht flakkerden opnieuw enkele kleine vuurhaarden op, zeggen de provinciale diensten. De brandweer dacht dat er veel rook zou ontstaan door de wind, maar alles bleef onder controle. Inwoners in die Hoge Venen die nog last hebben van de rook of de geur, die blijven best nog een paar dagen binnen en houden ook ramen en deuren best dicht. In Deurne kappen de Antwerpse stadsdiensten de laatste omstreden bomen die moeten verdwijnen omdat er een tramkering komt. De bomenkap startte vorig jaar, maar moest worden stilgelegd na hevig protest van honderden buurtbewoners. Daarom controleren politieagenten de bewuste buurt daar in Deurne vandaag en sloten ze straten af waar de arbeiders de bomen kappen. Voorlopig blijft alles rustig. Op de bewuste plaats komt er een nieuwe riolering en ook nieuwe bomen. En in Limburg zijn vorig jaar bijna 9000 bedrijven gewoon gestopt zonder dat ze een faillissement of verheffing hadden aangevraagd. Een verdubbeling als je dat vergelijkt met 2024, zegt Unizo. Komt vooral door de naweeën van corona, de hogere energie- en grondstofprijzen, de inflatie en de loonindexeringen. Waardoor die bedrijven dus hun facturen en personeel niet meer konden betalen. Gelukkig starten er in Limburg ook nieuwe ondernemingen, bijna 10.000 vorig jaar. Het blijft tot vanavond zonnig, maximaal rond 23 graden. Morgen dan eerst droog, daarna bewolkt met regen of buien. Het kan ook onweren morgen bij 17 tot 23 graden. Woensdag dan start wisselvallig met plaatselijk soms een bui. Daarna brede opklaringen bij een warmere 26, 27 graden.
12: 2:10, hier schuif je 10 minuten of langer aan. Dat is op de E40 naar Brussel, 30 minuten van Afligem tot Groot-Bijgaarde. Daar gebeurde een ongeval. Op de E313 naar Antwerpen, 17 minuten van Masshoven tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpsring richting Nederland, ook 17 minuten van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost. Op de N16 naar Willebroek vanuit Sint-Niklaas, 10 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. En op de E19 naar Brussel is het ook nog 10 minuten van Zemst tot Machelen.
14: Van je leven.
15: Tony Talboom.

Beatles met Yellow Submarine. En de Big Five is terug op Nostalgie Plus. Mocht je het gemist hebben deze ochtend, dat is het grote nieuws vandaag. Vijf vrijdagen, vijf genres, vijf top 100. En vanaf nu ligt de bal bij jullie natuurlijk. De stembus voor alle vijf de lijsten die zijn open. Mondiaal, soul en disco, Franstalig, rock en Nederlandstalig. Per genre kan je drie favorieten kiezen op nostalgie.plus. 15 keuzes dus. Succes daarmee. Wij hebben het makkelijk. Wij hoeven ze straks alleen maar te draaien en ervan te genieten. Samen met jou natuurlijk. Dus leef je uit op Nostalgie.plus. Ik heb ondertussen de Carpenters. En straks hoor je ook hoe een uitgelopen Top of the Pops opname het leven van de Four Tops redde.

0: deze net uit was, zaten ze in Engeland voor een opname van Top of the Pops. Die liep wat uit en dat heeft hun leven gered. Want zo misten ze hun vlucht. Dat was eerst even balen. Tot ze hoorden dat die bewuste vlucht was neergestort boven Lockerbie. Ja, toch een ongelooflijk verhaal. Four Tops en Loco in Acapulco. Straks iets veiliger. We pakken gewoon de bus met de Hollies. Bastap.
1: Schat, ik zie u graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
5: Ja, je hebt ui gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
4: Maar nee. Dat telt toch niet?
5: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.

0: Onderweg naar Kim Carnes en Olivia Newton-John. En ik ga toch nog eens pushen voor de Big Five Soul en Disco. Zometeen met eentje van de Gibson Brothers. Die moet er gewoon bij. Stemmen kan op nostalgie.plus, maar eerst doen we dit, hè.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ook deze week gaan we elke dag langs bij onze reporter Ellen Petri op Brussels Airport. En Ellen, jij staat bij een koppel waarvan de vrouw jarig is.
2: Ja, en ik heb hier Christel bij mij, dat is de birthday queen. En Gerrit had een heel leuke verrassing voor haar, hè?
3: Dat klopt, ja. Ze is er pas achtergekomen dat we nu op Firenze vliegen. Mm-hmm. En dan van daaruit gaan we naar San Gimignano. En zaterdagavond gaan we een openluchtconcert bijwonen in L'Aiatico van Andrea Bocelli.
2: Oh, Christel.
4: Fantastisch, hè?
2: Je weet dat nog maar net.
4: Ja. Oh. Ja, zeker, zeker. Ja, is heel leuk. Italië is sowieso ons land al. En Andrea Bocelli horen we alle twee graag. En het is een geboortedorp dat hem eigenlijk een speciaal concert geeft in de ouders naartoe.
2: Ja. Zeg, maar zo'n man moet het toch wel houden, hè?
4: Ja, jongens, dat zijn de plannen, hè?
2: Ja, ja. Zijn er ook al... Zijn jullie getrouwd?
4: Nee, we zijn niet getrouwd.
2: Nu moet ik even naar u. Is daar ook al een soort planning rond?
3: Er is toch geen planning rond. Ik zou ook kunnen liegen, maar dat ga ik niet doen. Nee, er is toch geen planning rond.
2: Nee, maar ik weet alvast wel wat de openingsdans op welk nummer dat zal zijn.
4: Ja, dat ja, zal dat ja, iets van Andrea Bocelli zijn. Waarschijnlijk, hè. Ja, ja, ja.
3: Kan ook. Vivo Perlei. Kan ook, of Conte Partiro kan ook. Ja.
2: Het is ongelooflijk, heel repertoire. Ja, nu alleen nog een officieel aanzoek, hè. Maar daar ga ik mij niet mee moeien. In ieder geval, ik
4: ga terugkomen. Maandag komen we terug.
2: Maandag komen we terug. Ah, wel, ik ga proberen hier ook te zijn.
4: Fantastisch.
2: Ik ben benieuwd, want misschien is hem...
4: Wie weet.
2: Ah, wel. Ik wens jullie een fantastische reis.
4: Dank
2: geniet van het optreden. Geniet van uw verjaardag in elkaar.
4: Gaan we zeker doen.
2: Maak het romantisch, hè. Salut. Bye.
1: Nostalgie Plus.

0: Goedemorgen, dit is Nostalgie Plus met Kim Carnes, Betty Davies Eyes en Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.
1: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op depameubelen.be.
2: De

0: straks terug naar de zomer van 1985. In West-Vlaanderen komt er plots iets uit de lucht waar niemand op zit te wachten. Terwijl Tina Turner ondertussen Hollywood verovert. Eerst ook nog Diana Ross en Neil Diamond.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
7: Love to see you shine.
8: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: De Boomtown Rats, en die zijn helemaal niet in hun element vandaag. Je weet waarom, hè?
1: De zomer van je leven.
0: Eerst terug naar de zomer van 1985. Op 14 augustus trekt er zwaar onweer over de streek rond Ieper. Hagel, veel schade en zelfs een tornado. En ondertussen doet Tina Turner iets wat bijna even onverwachts is. Na haar enorme comeback als zangeres wordt ze ook filmster. Ze speelt naast Mel Gibson de indrukwekkende Anti-Entity. En dat gebeurde allemaal in Mad Max Beyond Thunderdome, waar ze ook meteen de grote titelsong voor kan zingen. En België lust hem. Eind augustus staat Tina ermee op nummer 3.

I don't like Mondays, maar deze maandag is een ferme uitzondering, want het is de maandag waar je te horen kreeg dat de Big Five terugkomt. Stem voor de vijf lijsten op je favorieten via nostalgie.plus. Zometeen Domi, bij hem ook Michel Follet met een vergeten parel uit zijn eigen platenkast. En daarna ook nog Leen. Ik wens je nog een zeer fijne maandag.

0: jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een ander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil neer?
3: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
8: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nies had, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
15: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
16: Immoscoop, man!
15: Een zeer serieuze partij.
14: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
16: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
15: Ja, dat is een cape.
14: Ah, een cape?
16: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Immoscoop, man!
15: Oh, het is weer zover.
18: Alex?
15: Terug naar die lange meetings.
18: Je staat op mute, Alex.
15: Terug naar die eindeloze lessen.
19: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
21: Goedemorgen, de laatste week van de grote vakantie gaan we lekker doorbrengen met goede muziek. Tot 3 uur vanmiddag meld ik mij weer. Mijn naam is Domi en straks ga ik Sergio Mendes draaien. Dat is voor naam Maxine Nightingale, die zo meteen komt. Met Right Back Where We Started From. Nostalgie Plus. En nu is het 11 uur, tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Burgemeesters van steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen die zijn boos op netbeheerder Elia, omdat het bijzonder slecht communiceert over werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde, waardoor geregeld de stroom uitvalt in de Vlaamse Ardennen. Zo zaten midden augustus 10.000 gezinnen, winkels en bedrijven zonder elektriciteit en gebeurde dat opnieuw eergisteren. Ook al werkte netbeheerder Elia een speciaal noodscenario uit voor die regio, de werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde duren tot midden november en de burgemeesters daar vragen extra maatregelen. Benzine tank je best nog vandaag, want vanaf morgen stijgen de prijzen aan de pomp. Benzine 95 met 3 cent per liter tot bijna €1,97. De hoogste prijs is dat in 3 maanden. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen €2,13 per liter. Dat is 4 cent meer dan nu. Diesel kost je sinds vrijdag al meer, tot €2,32 per liter aan de pomp. En het natuurcentrum in Oudsbergen in Limburg heeft deze zomer een record aantal dieren opgevangen. Vooral door de hitte uiteraard en de droogte kregen veel vogels en egels, maar ook paarden, koeien en pluimvee het moeilijk. Onder meer hun voedsel en drinken raakte veel sneller op dan bij een normale zomer. En het blijft tot vanavond zonnig, maximaal rond 23 graden. Ook morgen eerst droog, daarna bewolkt met regen of buien. Het kan ook onweren bij 17 tot 23 graden. Woensdag start dan wisselvallig met plaatselijk soms een bui. Daarna brede opklaringen bij een warmere 26, 27 graden woensdag.
6: De zomer van je leven.
18: Domi Krommen.

Met Sergio Mendes en Brazil 66 hier bij Nostalgie Plus Maskenada, een nummer dat een tweede leven kreeg dankzij de mensen van de Black Eyed Peas. En nu trekken we naar het Berlijn van de jaren 70, waar David Bowie neerstreek om zichzelf heruit te vinden. Met De Muur in zicht nam hij dit legendarisch album op, waarvan dit de titelsong is. Heroes.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
5: Ja, je hebt gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
4: Maar nee. Dat telt toch niet?
5: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens van maandag tot donderdag nieuw op Play.
6: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Mens bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
14: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
15: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
16: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
14: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
15: Oh, maar dat is correct.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
17: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Een puur meesterwerk leverde die af in 1977. Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Verschillende grote hits stonden dat op dat dubbelalbum. En dit was er eentje daarvan. Stevie Wonder hier bij Nostalgie Plus en I Wish. Straks gaan we naar Engeland van de jaren 70 met Racy en Lay Your Love on Me. En nu het debuut van Kenny Rogers in 1969 met zijn groep The First Edition. Your lips and rolled and curled.

In de hoogdagen van de ska, er waren een paar vertegenwoordigers uit Engeland die daar flink hun aandeel in hadden. En dit was een van die bands, The Selector uit 1980 met On My Radio. En nu gaan we naar een studioproject uit Duitsland voor mensen die de weg vrijmaakten voor Giorgio Moroder's and Sound in 1976. Silver Convention, makkelijk mee te zingen, want maar 6 woordjes, deze Get Up and Boogie.

0: Volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar?
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
8: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.

0: met de soundtrack van Saturday Night Fever, waar ze haar bijdrage aan leverde. Met dank aan de Bee Gees die haar persoonlijk vroegen. Yvonne Elliman, If I Can't Have You was dat.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag is dat de zomer van 1985 die we de hele dag in de kijker zetten. De zomer van Live Aid. Op 13 juli het allergrootste benefietconcert ter wereld vond plaats in Londen en in Philadelphia. Het werd georganiseerd door Bob Geldof en Mitch Ure om geld op te halen voor de hongersnood in Ethiopië. En een van de optredens op die dag van Queen geldt tot op de dag van vandaag nog altijd als een van de beste live optredens ooit. En Boris Becker die won op 7 juli als 17-jarige West-Duitsland als jongste speler ooit het enkelspel op Wimbledon met een winst tegen Kevin Curran. En op de radio deze van Bryan Adams van het album Reckless. Hier is Somebody.

0: schooljaar begint.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
0: Oh, my.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
0: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
0: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
0: Dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei, dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Kies je voor.
7: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
8: De meest foute ethisch hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Straks krijgen we weer even bezoek van Michel voor Follette en Vacances en de Whistars. Daar gaan we zo meteen dit uur mee te beginnen met A Brand New Day. En zo is het 12 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Rode Kruis Vlaanderen test alle bloeddonoren uit de regio Vilvoorde om te kijken of ze niet besmet zijn met het Westnijlvirus. Het gaat om inwoners uit Grimbergen, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst of mensen die daar onlangs overnachten. Aanleiding is de besmetting van een paard met het Westnijlvirus. Besmette mensen klagen bijna nooit omdat ze niet echt ziek voelen. Maar amper 1% krijgt een hersen- of hersenvliesontsteking. Paarden en mensen kunnen het virus ook niet op andere mensen overdragen. Burgemeesters van steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen zijn boos op netbeheerder Elia omdat het bijzonder slecht communiceert over werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde, waardoor geregeld de stroom uitvalt daar. Zo zaten midden augustus 10.000 gezinnen, winkels en bedrijven zonder elektriciteit. En dat gebeurde opnieuw eergisteren, zaterdag dus. Ook al werkte netbeheerder Elia een speciaal noodscenario uit voor de regio, de werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde duren tot midden november. Benzine tank je best nog vandaag, want vanaf morgen stijgen de prijzen aan de pomp. Benzine 95 met 3 cent per liter tot bijna 1,97 euro. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen 2,13 euro per liter. Dat is 4 eurocent meer dan nu. En diesel kost je sinds vrijdag al meer, tot 2,32 euro per liter aan de pomp. En de Europese Unie investeert nog maar eens 6 miljard euro in Oekraïne. Geld waarmee president Zelensky extra legermateriaal kan aankopen, zoals raketten, munitie en radars. Het liefst ook bij bedrijven binnen de Europese Unie. Het gaat om een onderdeel van de lening van 90 miljard euro die Europa met Oekraïne vorig jaar afsprak. De financiering komt er op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag 35 jaar geleden. En de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die woont vandaag in Kiev, een viering daarover bij. Blijft zonnig tot vanavond, maximaal rond 23 graden. Morgen start eerst droog, daarna bewolkt met regen of buien. Het kan ook onweren morgen bij 17 tot 23 graden. Woensdag begint wisselvallig met plaatselijk soms een bui. Daarna brede opklaringen bij een warmere 26, 27 graden woensdag.
12: De zomer van je leven.
13: Domi Krommen.

0: Monsieur D. Milvold was zijn bijnaam vanwege zijn energie op het podium. Zijn naam Gilbert Bécaud in 1967 met L'Important C'est la Rose. In 1973 bracht Lou Reed zijn solo debuutalbum uit Transformer. Het werd een classic album met onder andere deze classic track daarop, Walk on the Wild Side.
1: Holly

0: Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: De zomer van je leven. Nostalgie.

liedje dat al in 1932 werd geschreven. En in de jaren 60 een nieuw soulful leven kreeg dankzij Dinah Washington. En natuurlijk de arrangementen van Quincy Jones die hierin aan meewerkte. Met About the Boy was dat hier bij Nostalgie Plus. En nu gaan we naar de begindagen van Eagles uit 1972. Met deze briljante classic. Hier is Take It Easy.

0: Follet en vacances.
1: Prettige middag. Vandaag gaan we de Duitse tour op. Dat deed ik nog niet eerder deze zomer. Met een successingle uit de Neue Deutsche Welle-periode. Dat is niet meteen muziek die doet denken aan de zomer. En toch, herinner dit subtropisch plaatje van Idea.

liedje met de nodige humor en ironie. Monotonie heet het. Ideaal. Ze begonnen hun liedje ermee en het is duidelijk. Ze vervelen zich tijdens de vakantie bij 30 graden. Heerlijke rijmelarij. Zoals, ja, je hoorde het, hè. Ich flieg nach Tel Aviv zum minimaaltarief. Je moet er maar opkomen. Ich flieg nach Babylon, hotel mit vollpension. Heerlijk. Een grappig arrangement vol exotische klanken en een vleugje zelfspot. Annette Humpe, dat was de zangeres van een groep die overigens maar korte tijd bestond. De groep heet Ideaal, het liedje dateert van 1981. En probeer er aan te ontsnappen. Monotonie.

Met Rob de Nijs nog even terugblikken op het weekend. Dat was zondag. Zometeen nog meer muziek uit Nederland. Teach-in met Fly Away komt eraan na de surfstand van Jan en Dean. Nostalgie.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij. Your goal.

0: met de baby's hier bij Nostalgie Plus. En isn't it time?
1: De zomer van je leven.
0: En zo bevinden we ons weer in 1985. De zomer van dat jaar zetten we vandaag centraal. Waar Eddy Merckx stopte als wielerploegleider. In juli haalde Bernard Hinault zijn vijfde toerzege. En wij waren vooral in de ban van de opkomst van een jonge Claude Crigillon. En het feit dat de kannibaal Eddy Merckx na bewogen jaren afscheid nam als bondscoach van de Belgische nationale ploeg. En paus Johannes Paulus II bezocht België in mei en juni. Vlak voor de zomer uitbarstte, reisde de paus door heel België. En dat leidde tot een enorm volksfeest op de Heizel en in park Schertemaal. Maar leverde ook opvallende protesten op van de Belgische jeugd in de zomer van 1985. En in die zomer bereidde Nintendo de lancering voor van het Nintendo Entertainment System in het Westen. Het fenomeen Super Mario Bros. Zag op 13 september 1985 het licht in Japan en veranderde de game-industrie voorgoed. En Brian Ferry had zijn periode bij Roxy Music er al een tijdje op zitten en hij scoorde solo-hits in de zomer van 1985 met deze Slave to Love.

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
1: Ja, je hebt gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
1: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
0: Maar dat telt toch niet?
1: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Goedemiddag, zometeen trekken we naar Italië met Albano en Romina Power. En dit uur beginnen we zometeen met de Steve Miller Band. Your golden years, nostalgiepers. Keep on rocking me, dat is voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Meer dan 100 brandweerlieden en politieagenten hebben de overleden brandweerman uit Brussel herdacht. De man kwam deze maand om bij een gasexplosie in een kantoorgebouw in het centrum van Brussel. In de basiliek van Koekelberg kreeg hij een staatsbegrafenis. Vanmorgen vertrok een rouwstoet met zijn kist vanuit de brandweerkazerne. De hulpdiensten vormden een erehaag. De begrafenis vindt straks nog plaats in besloten kring. Rode Kruis Vlaanderen test alle bloeddonoren uit de regio Vilvoorde om te kijken of ze niet besmet zijn met het Westnijlvirus. Het gaat om inwoners uit Grimbergen, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst. Aanleiding is de besmetting van een paard met het Westnijlvirus. Het zijn muggen die het virus verspreiden en ook mensen kunnen dus besmet raken. Je kan je wat grieperig voelen, maar amper 1% krijgt ook effectief een hersenvliesontsteking. En Nederland doet ook volgend jaar wellicht niet mee aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. De Nederlandse omroep Avrotros trekt zich terug uit de wedstrijd, omdat het niet meer neutraal is. Want Israël doet wel nog altijd mee, ondanks de oorlog in de Gazastrook. In principe kan nu een andere Nederlandse omroep de deelname overnemen, maar niemand staat daarvoor te springen. Ons land heeft ook nog niet beslist of we volgend jaar zullen meedoen. Veel zon met soms wat hoge wolken en maximaal tot 23 graden. En je geniet er best van, want de rest van de week wordt wisselvallig. Morgen eerst nog opklaringen, daarna regen of onweersbuien bij 23 graden. Woensdag opnieuw kans op buien, daarna brede opklaringen en wat warmer tot 27 graden. En ook de dagen daarna nog regen en onweersbuien.
5: Van je leven.
6: Domi Krommen.

brachten Europa in vervoering met hun liedjes. Waren razend populair, de mensen die ontdekt werden op het Sanremo Festival. En een echtpaar, Albano en Romina Power. Met het paradijselijke Sharazan hier bij Nostalgie Plus. Met straks een track uit de soundtrack van de film The Graduate. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. Dat is voor na Tina Charles.

0: zien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Opplay.
2: Ah, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei, dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Met zijn lange haren, blonde krullen en zijn typische zonnige Hollywood looks was hij onweerstaanbaar voor duizenden tienermeisjes. Posters hingen in de kamers. Leif Garrett was zijn naam in 1979 met I Was Made For Dancing. She's Not There, een classic van Santana. Bewerking van Santana, van het oude liedje van de Zombies. Dat is voor zometeen. Na Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

Winnares van het Songfestival in 1965. En in tegenstelling tot wat je zou denken, niet voor Frankrijk, wel voor Luxemburg. France Gall, die de typische yeah-yeah popmuziek uit Frankrijk op de kaart zette met Poupée de Cire, Poupée de Sang, van de hand van Serge Gainsbourg. En nu gaan we naar de film die in 1978 de zomer kleurde. Grease van Frankie Valli.

0: Volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
8: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Nostalgie Plus.

0: De zomer van je leven.
1: Vandaag is het de zomer van 1985 die we in de kijker zetten hier bij Nostalgie Plus. De zomer waarin op 10 juli het vlaggenschip van Greenpeace, de Rainbow Warrior, in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland tot zinken werd gebracht door de Franse geheime dienst. Een Nederlandse fotograaf kwam daarbij om het leven. En er was ook de laatste overwinning van Niki Lauda op het circuit van Zandvoort in Nederland. Hij won zijn 25e en laatste Grand Prix uit zijn carrière. Het was tevens de laatste Formule 1 reis op Zandvoort tot de terugkeer van de klasse in 2021. Gisteren trouwens voor de laatste keer weer voorlopig Formule 1 op dat circuit daar. En Madonna die domineerde de zomer in 1985 met flink wat hits. En dit liedje speciaal opgenomen voor de soundtrack van eigenlijk een film die een beetje in de vergetelheid is geraakt. Vision Quest heette die. Crazy for You. Hier is Madonna. Wait.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blief?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kan dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik rozenblokjes?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Straks de rustige tour op met What Becomes of the Broken Hearted van Jimmy Ruffin. Maar eerst hard zometeen met Status Quo. Your golden years. Nostalgie. Maar eerst maken we tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De nieuwe staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid. Die gebruikt dat geld om de staatsschuld te herfinancieren en jij zelf krijgt na een aantal jaren interest. Op een staatsbon van 10 jaar krijg je een netto rendement van 2,6%. En die op 1 jaar spaar je zo'n 1,9% op. Je kan vanaf woensdag inschrijven op de nieuwe staatsbons. De Britse regering eist dat TikTok-video's van gevaarlijk rijgedrag verwijderd. Aanleiding is een zware aanrijding waarbij 7 doden vielen. Onder hen 2 politieagenten die een spookrijder wilden tegenhouden. De dader deelde voor het ongeval verschillende filmpjes op TikTok om gevaarlijk rijgedrag te verheerlijken. De Britse regering wil sociale media nu verplichten om gevaarlijke filmpjes te verwijderen. Het is ook de bedoeling dat de platformen zelf proactief optreden. En voetbalclub Union zal zijn Europese thuiswedstrijden aan den Dreef in Leuven spelen. Net zoals 4 jaar geleden. Het stadion van Union voldoet niet aan de UEFA-regels voor Europees voetbal. En daarom moet Union al enkele jaren op zoek naar een ander stadion. In het verleden speelden ze al in het stadion van Anderlecht en vorige maand nog in Oostende. Maar voor de groepsfase in de Europa League keert Union terug naar Leuven. Veel zon met soms wat hoge wolken en maximaal tot 23 graden. En je geniet er best van, want de rest van de week wordt het wisselvallig. Morgen eerst nog opklaringen, daarna regen of onweersbuien bij 23 graden. Woensdag opnieuw kans op buien, daarna brede opklaringen en wat warmer tot 27 graden. Ook de dagen daarna nog regen en onweersbuien.
10: Zomer van je leven.
11: Domi Krommen.

bluesbare Motown Sound, afkomstig uit Detroit in de zomer van 1966, voor een liedje dat oorspronkelijk geschreven werd voor de Spinners, maar Jimmy Ruffin die haalde de makers over om het aan hem te geven. Met succes, want verschillende keren een hit. Jimmy Ruffin, What Becomes of the Brokenhearted. En nu naar het Engeland van de jaren 70 met een band die vandaar kwam en die gigantisch populair was. De naam was Smokey.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht
8: je
6: eigenlijk,
8: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
13: Let's see you shine.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: En, wat wordt het vandaag?
14: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Quesadilla!
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
18: Ah, ik zal het eens opzoeken.
17: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
18: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
17: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
0: De zomer van je leven bij Nostalgie.

poppy deuntje van een band die wereldberoemd werd in het glamrock genre, The Sweets en Coco bij Nostalgie Plus. Met straks een van de meest aanstekelijke popduo's uit de jaren 70. Autoradio's op maximaal volume in heel Europa, in Amerika in 1975 voor Love Will Keep Us Together van The Captain en Tennille. Dat is voor na. Sam

In 1985 beleefden ze hun commerciële hoogtepunt, de mannen van ZZ Top en Gimme All Your Loving. Vorige week overleed trouwens de drummer van de band, Frank Beard. Straks gaan we naar de jaren 60 met Len Barry en 1-2-3. Nu eerst de briljante stem nog een keertje hier in je radio bij Nostalgie Plus van Neil Diamond.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Met Tavares zaten we in het midden van de jaren 70 en Heaven Must Be Missing an Angel.
1: De zomer van je leven.
0: En nu maken we een sprong voorwaarts in de tijd naar 1985. Die zomer die we vandaag centraal zetten hier bij Nostalgie Plus. Het was een zomer, een horrorzomer voor Coca-Cola. Want die veranderde in de zomer van 1985 na 99 jaar hun geheime recept. Het werd een van de grootste marketingflops uit de geschiedenis na massale protesten. Werden ze bijna verplicht om binnen de 79 dagen de originele formule weer terug te brengen als Coca-Cola Classic. New Coke was dus een complete flop in de zomer van 1985. En op 1 september van het jaar ontdekte men het wrak van de Titanic. Net aan het uitlopen van de meteorologische zomer vond een Frans-Amerikaans team onder leiding van Robert Ballard het iconische wrak van de Titanic op de bodem van de Atlantische Oceaan na een zoektocht van meer dan 70 jaar. En Sting had zijn eerste soloalbum na zijn periode bij The Police op de markt gebracht. Dat album heette The Dream of the Blue Turtle en dit was een van de tracks daarop. If you love somebody, set them free.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Kom koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
12: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
11: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
12: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
11: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
12: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Een hele goede middag. Super tof dat je erbij bent om deze middag hier samen door te brengen bij Nostalgie Plus. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 3 uur. Het nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Natuurpunt roept onze Vlaamse regering op een ambitieuzer natuurbeleid op te stellen. Want onze natuur is te versnipperd en te vervuild. Natuurpunt wil dat onze natuur meer ruimte krijgt. Volgens de natuurorganisatie is het deze zomer duidelijk geworden dat er meer nood is aan natuurherstel. En het is ook belangrijk, want natuur zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Het verkleint de kans op overstromingen en extreme droogte. En het zuivert de lucht en water. Omgevingsminister Broens moet volgende week al een plan voor het natuurherstel voorleggen aan de Europese Commissie. De nieuwe staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid. Die gebruikt dat geld om de staatsschuld te herfinancieren. En jij zelf krijgt na een aantal jaren interest. Op een staatsbon van 10 jaar krijg je een netto rendement van 2,6%. En die op 1 jaar spaar je zo'n 1,9%. Je kan vanaf woensdag inschrijven op de nieuwe staatsbons. En de Britse regering eist dat TikTok-video's van gevaarlijk rijgedrag verwijderd. Aanleiding is een zware aanrijding waarbij 7 doden vielen. Onder hen 2 politieagenten die een spookrijder wilden tegenhouden. De dader deelde voor het ongeval verschillende filmpjes op TikTok om gevaarlijk rijgedrag te verheerlijken. De Britse regering wil sociale media nu verplichten om gevaarlijke filmpjes te verwijderen. Het is ook de bedoeling dat de platformen zelf proactief optreden. Veel zon met soms wat hoge wolken en maximaal tot 23 graden. En je geniet er best van, want de rest van de week wordt het wisselvallig. Morgen eerst nog opklaringen, daarna regen of onweersbuien bij 23 graden. Woensdag opnieuw kans op buien, daarna brede opklaringen en wat warmer tot 27 graden. Ook de dagen daarna nog regen en onweersbuien.
14: Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je meer dan een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. En voor het ogenblik is dat alles. Als je ergens in de file nog staat, dan is dat niet meer dan 5 minuten verlies.
3: De zomer van je leven.
7: Leen de Marais.

jullie dame wel. In het tegendeel, de bedoeling is to lift you up na een hopelijk deugddoend weekend waarin we alle seizoenen van de regenboog hebben gezien. Een weekend waarin ik lekker in het zonnetje heb zitten lezen op mijn terras, bij een stevig windje naar de markt ben geweest en net op tijd binnen was om aan een geweldige drasch te ontsnappen. Tijd voor een beetje regelmaat van door de week, denk ik dan, met de beste muziek van de planeet. En nog altijd in zomerstelling. Welkom bij Nostalgie Plus.

Zou er iemand zijn die dit geen schoon liedje vindt? Dat kan toch niet, dat is toch totaal onmogelijk. Mocedades, Eres tu, na al die jaren nog altijd bloedmooi. For once in my life dan. Eerder al opgenomen door Frank Sinatra en Tony Bennett. Maar Stevie Wonder maakte er een luchtige, vrolijke versie van. Waarbij Barry Gordon, toen hij het hoorde, Barry Gordon van Motown natuurlijk, eerst zwaar met zijn wenkbrauwen fronste, daarna met zijn ogen rolde om daarna zijn onderste schuif open te doen en het daarin te deponeren. Maar een jaar later toch zijn fiat te geven. Zo zie je maar, de volhouder wint of zoiets. Hier is hij, Stevie Wonder, for once in my life.

0: niks te ingetogen versie hoor bij Stevie Wonder. Hij deed ons dansen op deze For Once in My Life. En als we dan toch aan het dansen zijn, kunnen we beter doorgaan. Hè. Zometeen met Leo Sayer.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat lief?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
1: Oh, sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
9: shine. Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Het was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Vrolijke Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing tot 8 minuten voor 3:30. Welkom bij Nostalgie Plus.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: In Wallonië en Brussel zitten de kinderen al opnieuw in de schoolbanken vanaf vandaag. Volgende week is het zover in de Vlaamse scholen en dus zal het wellicht wel minder druk worden op onze luchthaven. Maar zometeen is Ellen Petri toch opnieuw druk in de weer met het opsnorren van leuke verhalen.

0: Ribben de Bie met Petrie.
1: Meestal vinden we haar in de vertrekhal, maar ook de aankomsthal is interessant natuurlijk. En dan heb ik het over de luchthaven van Zaventem, waar we Ellen Petrie al een hele zomer lang vinden. Ellen, wat valt er allemaal te beleven in die aankomsthal?
2: Heel veel happy faces hier aan de aankomsthal. Wie ben jij?
3: Ik ben Chris.
2: En jij komt iemand ophalen of bent net toegekomen?
3: Nee, we komen niemand eigenlijk verrassen. Mensen die we hebben leren kennen op vakantie, die hebben nu net komen verrassen. Zij zijn net terug en wij zijn eigenlijk eerder teruggekomen op maandag.
2: Dus het is nog maar, jullie hebben elkaar net op de reis
3: eigenlijk
2: leren kennen.
3: Onze dochters hebben elkaar leren kennen en hebben daar heel de vakantie samen gespeeld. En dan natuurlijk hebben wij met de ouders ook leuke momenten beleefd. En daarmee komen ze nu terug welkom heten.
2: Ga even naar de overkant. Dus jullie zijn dat koppel, de nieuwe vrienden zullen maar zeggen, die ze als verrassing nemen kan. Zij komen ophalen.
4: Ja, inderdaad. Ze wisten daar totaal niks van. En ineens stonden ze. Ik had ze nog niet gezien eigenlijk. Maar mijn man had ze gezien. En dan, oh kijk, daar zijn ze. En voilà. Zo zijn we verrast.
2: Zeg, en was dat op dag 1 een klik of van op het vliegtuig of is dat gegaan?
4: Dat is eigenlijk, denk ik, pas na 3 dagen of zo. Dat wij daar, jullie waren iets eerder daar en in 3 dagen daarna kwamen wij toe. En aan het zwembad hebben ze elkaar leren kennen, de kindjes.
2: Ja?
4: En zo zijn de papa's dan ook met elkaar in contact gekomen. En dan wij met de mama's. En de papa's hebben ook daar spelletjes samen gespeeld, uiteraard.
2: Dus een klik ten top eigenlijk?
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Zeg, en wonen jullie ook in elkaars buurt?
4: Wel, wij zijn van Tiene en jullie waren van Sint-Pietersleeuw. Dus dat is ongeveer een half uurtje, 40 minuutjes van elkaar af. Maar ja, dat maakt niet uit. Hè.
2: Ga eens even naar uw man. Zie jij dat zitten om wekelijks te pendelen?
5: Wekelijks, dat weet ik niet. Maar in de vakantie gaat dat zeker en vast wel eens gebeuren.
2: Ja, want het is toch mooi hè, dat jullie komen opwachten. Ja,
5: dat wel, dat is waar. Daar verdienen ze iets terug.
2: Wel, en vriendschap voor het leven misschien?
5: Dat kan natuurlijk, ja. We zijn alle twee een beetje voetbalgek, ook nog eens. Dus dat geeft nog een extra klik.
2: Waar gaat de volgende reis met jullie allemaal naartoe? Vertel me dat eens.
3: Dat is een goede vraag. Hè. Dat moeten we nog even uitdokteren.
2: Uitdokteren, maar je zegt geen nee, dus het alles kan ook.
3: Alles kan. Ik zeg geen nee. Het was heel leuk, dus zeker ook voor de kindjes, maar ook voor tussen de ouders was het heel leuk. Dus,
2: Oké, prachtig verhaal.
3: Ja, absoluut. Dag.
4: Tadaa. Nostalgie Plus.

En weg was het roodborstje de lucht in met Silver Convention. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 45 minuten, drie kwartier dus, van Antwerpen-West tot Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 Lumme-Antwerpen bijna een half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de R1 Antwerpen-Gent 12 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. N16 Sint-Niklaas-Willebroek 10 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Brusselse Buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan. En op de R1 Antwerpen-Nederland ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
8: Ja, je hebt ui gezegd.
7: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
8: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
7: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
8: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
7: Maar nee. Dat telt toch niet?
8: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
7: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: en dan herbegint ze gewoon opnieuw. Diana Ross, Why Do Fools Fall In Love?
1: De zomer van je leven.
0: Elton John zal diep in zijn portemonnee mogen grabbelen met de paar miljoen die hij moet betalen, omdat hij een rechtszaak tegen een paar gazetten verloor. Samen met onder meer Prins Harry spande hij dat aan, maar hij moet nu de gerechtskosten betalen en blijkbaar is het nog niet alles, die paar miljoen. Het kan nog oplopen en de rechtszaak heeft hun vriendschap blijkbaar ook geen goed gedaan. Sabiet gaat hij terug op tour, Elton John, om zijn kast te spijzen. Je gaat dat nog zien. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij op afscheidstour gaat. Hij heeft er een paar jaar over gedaan, over die laatste, om die definitief af te ronden. Wie weet...

0: Wel vindt hij het maar niks, dit nummer. Maar hij zal het toch veel gezongen hebben in zijn leven. Want dat willen de mensen toch horen in je publiek. Je grote hits, Crocodile Rock, Elton John.
1: De zomer van je leven.
0: 1985, vandaag 15 februari van dat jaar, werd de langste titelmatch in de geschiedenis van het schaken met een gelijkstand afgebroken. De match duurde meer dan 5 maanden. Er werden 48 partijen gespeeld en toen was er ruzie tussen Garry Kasparov en de andere hoofdpion, de titelverdediger Anatoly Karpov. Waarover? Wel, ik heb het gelezen, maar eerlijk gezegd, ik kan het niet uitleggen. Het zijn kastaars, die schakers, dat weten we al langer. En op 7 juli van dat jaar 1985 wint de Duitser Boris Becker, toen 17 jaar, het tennistoernooi van Wimbledon. Het zou de eerste keer zijn. Hij zou het nog 2 volgende keren winnen. En daarna stortte hij zich in frauduleuze faillissementen. Was hij al eens in een bezemkast te vinden met de vrouw van een ander, om zich nu opnieuw nuttig te maken als tenniscommentator. Boris Boom Boom. Het is een deugniet. Of tenminste, dat was hij. 1985 werd ook een populair jaar voor een populaire naam, namelijk Frankie.

Tammy Wynette en dan een man waar vele vrouwen naast willen staan en meer ook nog. Zou hij nog altijd slipjes naar zich gegooid krijgen als hij optreedt? Tom Jones, tot het nieuws van 4 uur.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
8: Quesadillas. Ja!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Ik krijg een foto toegestuurd van op het strand van Oostende. Het is daar prachtig weer. Waar je ook luistert, wij brengen de zon in je radio. Beloofd. Het is goed 4 uur. Het nieuws krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Natuurpunt roept onze Vlaamse regering op een ambitieuzer natuurbeleid te voeren. Want onze natuur is te versnipperd en te vervuild. Natuurpunt wil dat onze natuur meer ruimte krijgt. Volgens een natuurorganisatie is het deze zomer duidelijk geworden dat er meer nood is aan natuurherstel. En het is ook belangrijk. Natuur zorgt voor verkoeling tijdens hitte, het verkleint de kans op overstromingen en extreme droogte en het zuivert de lucht en water. Vlaanderen moet volgende week al een plan voor haar natuurstel voorleggen aan de Europese Commissie. In Congo raakten 6 hulpverleners van het Rode Kruis gewond bij verschillende aanvallen. De hulporganisatie trekt aan de alarmbel nu het geweld toeneemt. Sinds de uitbraak van het Ebola-virus precies 100 dagen geleden werden al 11 vrijwilligers aangevallen. Gewapende groepen vernielen medische apparatuur en verschillende ziekenwagens raakten beschadigd. En ook de lokale bevolking is boos over de strenge regels rond het begraven van Ebola-slachtoffers. En Zweden richt een commissie op om de veiligheid op scholen te verbeteren. Die commissie komt er enkele dagen na een dodelijke aanval op een middelbare school. Een jongen van 18 drong de school binnen met een zwaard. Hij doodde een meisje van 17. 3 andere mensen raakten ook gewond. De politie kon hem oppakken. Zijn motief is nog onduidelijk. En ook vorig jaar was er al een dodelijke aanval op een school in Zweden. Toen vielen 11 doden bij een schietpartij. Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. Ook vannacht blijft het droog met temperaturen tot 23 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen of onweersbuien. Aan zee blijft het wel droog en zonnig met maxima tot 23 graden. Woensdag wisselend bewolkt met nog regen. In de namiddag meer opklaringen.
5: Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 3 kwartier van Antwerpen-West tot Berchem. E313 Lummen-Antwerpen, 1/2 uur van Herentals-West tot Wommegem. A12-Boom-Antwerpen, 1/2 uur van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 1 kwartier van Kruijbeke tot Antwerpen-West. E40 Gent-Brussel, 1 kwartier van Zwijnaarden tot Wetteren door een ongeval. R1 Antwerpen-Gent, 1 kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Brusselse buitenring, 1 kwartier van Wezenbeek-Ophem tot Diegem-Boluwelaan. A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen, 10 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E34 Zelzaten, Antwerpen, 10 minuten van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse buitenring, 10 minuten van Grimbergen tot Jette. En op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek tenslotte ook 10 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijksbaan.
0: Zomer van je leven.
7: Leen de Marais.

Wat zou mijn leven zonder jou zijn? Niets, insinueren ze. Kese, Rami, Vida, de Gibson Brothers zometeen. De Hollies met The Air That I Breathe. Maar eerst Gary Puckett, die ondertussen 83 jaar is, zag ik. Ik ben naar zijn site even gaan loeren. En ik zag daar een foto staan waarvan ik dacht... Wauw, die mens ziet er nog goed uit. Het zal misschien wel een klein beetje getrished zijn, vermoed ik. Maar toch, hij staat de komende maand bijna elke dag ergens in Amerika op een podium. Straffe kerel, vind ik dat. Gary Puckett, toen 28 jaar, toen hij dit hier zong in 1981.

The Air That I Breathe, een dikke hit voor de Hollies uit 1974. En de lucht die we nu gaan inademen ruikt en smaakt naar disco. Italo-disco met veel poepoes, geproduceerd door Pino D'Angio. Nostalgie.

0: Blauwe Tongen. Elke dag rond 9:50 laat ik je kiezen tussen twee niet-Engelstalige nummers. En alles kan en zo gaan we een heel seizoen door deze. Pino Danjo misstaat daar niet in. Zometeen Golden Years, David Bowie.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
10: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

In 1976 trok het Eurovisie Songfestival Circus naar Den Haag. De winnaar werd toen de UK met Brotherhood of Man, die Save All Your Kisses for Me zong. Maar ook de nummer 2 blijkt ook nu nog de moeite waard en is blijven hangen. Katrien Ferry met een simpel teldeuntje. MUZIEK

Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 3/4 van Antwerpen-West tot Berchem, E313 Lummen-Antwerpen, 1/2 uur van Herentals-West tot Wommegem, A12-Boom-Antwerpen, 1/2 uur van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid, R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 1/4 van Kruibeke tot Antwerpen-West, E40 Gent-Brussel, 1/4 van Zwijnaarden tot Wetteren door een ongeval, R1 Antwerpen-Gent, 1/4 van Berchem tot de Kennedy-tunnel, Brusselse Buitering, 1/4 van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Boluwelaan, A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen, 10 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord, E34 Zelzaten-Antwerpen, 10 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever, Brusselse Buitering, 10 minuten van Grimbergen tot Jette en de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, tenslotte ook 10 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan.

Volgend jaar rond deze tijd zal het herdenkingstijd zijn. Het zal 50 jaar geleden zijn, op 16 augustus, dat Elvis stierf. Voor velen stond het leven toen even stil en de voorbereidingen voor allerlei herdenkingen zijn nu al volop aan de gang. In Graceland is er een herdenkingsweek waar je als fan kan bij zijn en waar je nu al tickets voor kan boeken. Hier is hij, The King.

0: Gouden duo in de 60s, Tammy Terrell en Marvin Gaye. En zometeen Miss You van de Stones.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: gewoon koken.
3: En wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: De King van daarnet was een van de lievelingen van Jamie. Wel, dit hier is een van mijn lievelingen van de Stones. Namelijk Miss You. Tot bijna 10 minuten voor 5 uur hier bij Nostalgie Plus.
1: De zomer van je leven.
0: 1985, dat is ons jaar. Op 5 maart van dat jaar komt er na bijna een jaar, in 1984 begonnen, een einde aan de Britse mijnwerkersstaking. De grote staking die dus bijna een jaar duurde. Het stakersfront was al een tijdje aan het afbrokkelen, want de regering wilde niks toegeven. Je weet wel, Margaret Thatcher, de Iron Lady, geen duimbreed gaf ze toe. En daarmee werd dus eigenlijk ook een beetje het einde in geluid van die grote, machtige, socialistische vakbonden in die klassieke Engelse industrietakken 1985. En een maand daarvoor, op 21 februari, wordt sinds 1963 nog eens een Elfstedentocht gereden. Dat gebeurt na weken van winterweer. Je weet wel, die Elfstedenkoorts die elk jaar van als het 2 dagen begint te vriezen daar in Nederland begint te heersen. Maar die Elfstedentocht gaat door. Het dooi begint al in te vallen terwijl de tocht aan het rijden is. Daarna wordt hij het jaar 1986 nog eens gereden. En daarna in 1997. En sinds 1997 is de Elfstedentocht niet meer gereden. En als het er zo naar uitziet, het weer, zal dat ook niet meer gebeuren. Al die Hollanders vinden dat verschrikkelijk natuurlijk. 1985 is ook het jaar van Lena Lena.

weet wel dat het niks met mij te maken heeft. En toch ben ik altijd zeer blij als ik dit nummer hoor. Twee Belgen en Lena Lene. En dan onder het motto: One ABBA a day keeps the doctor away. Does your mother know?

0: is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Wat heb ik voor moois voor je klaarstaan zometeen van Fleetwood Mac, wat Gilbert O'Sullivan en iets Italiaans. Your golden years, nostalgie plus. Maar eerst het nieuws van 5 uur krijgen we van vrouwtje Kalion. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Honé, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind aangetroffen in de buurt van een voetbalplein. Het parquet wil voorlopig niet bevestigen en kan enkel zeggen dat de politie massaal ter plaatse is. Maar volgens Waalse media gaat het mogelijk om het lichaam van de vermiste kleuter. De jongen van 5 verdween eind juni, net als zijn vader. De auto van de man werd later teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Maar de man en zijn zoontje zijn nooit gevonden. Het parquet seponeert het onderzoek naar het pro-Palestijns geweld bij de ontruiming van het UGent-gebouw eind mei. De politie werd toen ingezet om de Palestijnse actievoerders uit het gebouw te zetten. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot. 1 politieagent raakte zwaar gewond. Er waren 2 verdachten, maar er is te weinig bewijs dat zij verantwoordelijk zijn voor de verwondingen. Er loopt wel nog een onderzoek naar vandalisme en beschadigingen in het UGent-gebouw. En de Oekraïnse president Zelensky roept de wereldleiders op om Rusland tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat is niet toevallig vandaag, want Oekraïne viert de 35e verjaardag van de Oekraïnse onafhankelijkheid. En vandaag vecht het land opnieuw voor hun vrijheid. Zelensky hoopt dat zijn land extra steun krijgt in de strijd tegen Rusland. Onder meer de Britse premier Burnham belooft al dat hij Oekraïne blijft steunen. Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. Ook vannacht blijft het droog met minima tot 15 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen- of onweersbuien. Aan zee blijft het droog en zonnig met maxima tot 23 graden. Woensdag wisselend bewolkt met nog regen. In de namiddag meer opklaringen.
5: Op de E40 Brugge-Brussel verlies je 50 minuten van Sindenijs-Westrum tot Wetteren. A12 Bergen op Zoom-Antwerpen. 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 Lumme-Antwerpen 20 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En 16 Sint-Niklaas-Willebroek 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Brusselse Buitering 20 van Wezenbeek-Oppem tot Diegem-Boluwelaan. E40 Brussel Gent. 20 minuten van Erpenmeren tot Merelbeke. R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 Mechelen-Antwerpen. Een kwartier van Kontich tot Antwerpen-Zuid. R1 Antwerpen-Gent. Een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. R4 Gent-Mariakerke-Destelbergen. Een kwartier van Gent-AZ-Merelbeke-Ring. E34 Zelzate-Antwerpen. 10 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. E40 Brussel-Luik 10 van Sterrebeek tot Bertem. Brusselse Buitering 10 minuten van Grimbergen tot in Jette. Sta je voor de rest ergens stil, dan is dat niet meer dan 7 minuten.
7: De zomer van je leven.
8: Leen de Marais.

en Tom zijn terug van dit weekend uit vakantie uit Italië. Ze hebben een beetje de blues, de blues. Wil je iets Italiaans draaien, vraagt Sarah. Ja, Sarah, het is geen verzoekprogramma, maar kijk eens wat er hier in mijn playlist staat. Een stevige Italiaanse knuffel van Ricky e Poveri. Speciaal voor jou, Sarah.

Nothing Rhymed, Gilbert O'Sullivan, tot bijna 4:15. De rattenvanger van Hamelen die kinderen de stad uitleidt door ze met een bezwerend fluitje weg te lokken. Dat is de basis voor de Pied Piper van Crispian St. Peter. Maar met een positieve hippie-boodschap, laten we samen naar een happy place gaan. Of zoiets toch. Enfin, echt iets 60s. Crispian St. Peter's, de Pied Piper. Yo!

0: waarmee hij ons probeert te lokken. En zometeen gaan we naar de cinema. Blijkbaar niet om naar een film te kijken, maar om iets anders te doen. Op de achterste rij, daar in het donker.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Ment bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

kissen in the back row of the movies, dat heb ik nu eens nooit gedaan. Zo, daarvoor ga ik veel te graag naar de cinema en kijk ik veel te graag naar de film. Morgen is het weer Cinema Time met Wout, met een nieuwe film van regisseur Ridley Scott. Dat is toch altijd de moeite om het even over

0: Mensen en rien, dat zou ik nu niet durven zeggen, want... Het is potverdorie druk. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je bijna een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout, E40 Brugge-Brussel. 20 minuten van Drongen tot Merelbeke, A12 Bergen op Zoom, Antwerpen 20. Van Antwerpen-Haven tot de Ekerse Steenweg, Brusselse Buitering. 20 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan en 16 Sint-Niklaas-Willebroek. Ook 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. E313 Lumme-Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Wonnegem. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, E40 Luik-Brussel, een kwartier van Sterbeek tot Kraaienum, R1 Antwerpen-Gent, een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel, R4 Gent-Destelbergen-Merelbeke, een kwartier van Laarne tot Merelbeke-Ring, E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 10 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen-West, A12 Boom-Antwerpen, 10 minuten van Aartselaar tot Wilrijk, en op de Brusselse Buitering, 10 minuten van Grimbergen tot in Gertel.
1: Nostalgie, yes. One ticket, please. Lionel Richie, everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.

0: Ondertussen is het in de Ronde van Spanje, in de Vuelta, grote chaos. Terwijl de renners bovenkwamen op een of andere berg, begon het te bliksemen, te donderen. Kwamen er hagelballen naar beneden. En ik zeg wel ballen, ter grootte van golfballen bijna. Op een zeker moment doet Pogacar teken, dit kan zo niet verder. De renners stappen af daarboven, kruipen daar overal waar ze kunnen schuilen. Ergens onder staan daar te bibberen. Kunnen nu in een hokje binnen, maar het is niet duidelijk. Want ze moeten dus nog naar beneden of de koers gaat geneutraliseerd worden of er nog verder gaat geregen worden. Ja, wat is dat allemaal, zeg. Dus jamais vu lees ik hier op de site van VRT. Ja, dat klimaat, dat is toch iets dat ons nog parten zal spelen, ook de Vuelta. Dus of de koers nog verder gaat, dat is niet helemaal duidelijk.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
0: Welkom bij Nostalgie Plus
3: en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Jij kent mij misschien als Axel Tazler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
10: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
11: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
12: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
13: Immoscoopman!
12: Een zeer serieuze partij.
11: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
13: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
12: Ja, dat is een cape.
11: Ah, een cape?
13: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoopman!
16: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

De Ghostbusters uit 1984. Straks gaan we nog eens terug naar het jaar 1985. En terwijl het hier terrasjes weer is, is het in de Vuelta, de Ronde van Spanje, donder, bliksem en vooral hagelbollen. De renners zijn moeten afstappen, moesten schuilen omdat het zo erg was. En blijkbaar gaat de koers niet meer verder gereden worden. Het is veel te gevaarlijk daar. Rare tijden toch, hoor.

0: Dankjewel, Lou Rawls.
1: De zomer van je leven.
0: 1985, dat is het jaar dat paus Johannes Paulus II Nederland en België bezoekt tussen 11 en 15 mei, waaronder ook Leuven. En ik studeerde toen nog in Leuven en ik zat op kots juist achter de Oude Markt in Leuven. En dan kwam hij met zijn pausmobiel, dat weet ik nog, die Oude Markt opgereden. Ben ik toch even gaan kijken. Enfin, gewoon als de paus in de buurt is, dan moet je toch gaan kijken. Nee, 2 weken later was het, zat ik te studeren, dat weet ik ook nog heel goed. Studeren voor de examens, hè. Eind mei moet je toch wat beginnen studeren. Ik zie mij nog zitten bij mijn ouders in de keuken was ik aan het zitten. Mijn toenmalige lief die was naar de tv aan het kijken, naar de voetbalmatch, naar de Europa Cup finale. Toen ik hem hoorde, ik hoorde dat er een groot drama bezig was. Het was gedaan met studeren, want dat was natuurlijk 19 mei het Brusselse Heyselstadion, waar Liverpool en Juventus tegen elkaar spelen. De supporters van Liverpool komen in het vak van Juventus terecht en daar vallen 39 doden. Dat was hallucinant om te zien. Een zeer zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Het toppunt is dat die wedstrijd toch nog is doorgegaan en Juventus wint nadat Michel Platini een strafschop binnentrapt. 1985 was ook het jaar dat er een Bondfilm uitkwam. Een van de betere, A View to a Kill, met een van de beste soundtracks, Duran Duran.

Jawel, een van de betere Bond-songs vind ik zelf. A View to a Kill van Duran Duran. Wij zorgen voor jouw soundtrack de rest van de avond en de nacht bij Nostalgie Plus. Als je patatjes voor je staan hebt of boterhammetjes, wens ik jou smakelijk eten. Lindsay de Pol nog en One More Time voor het nieuws van 6 uur.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
3: Ja, je hebt ui gezegd.
2: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
2: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
3: Ik heb weer ui gezegd. Maar spelletje.
2: Maar dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
2: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
6: O
5: zegt. Oh.

Goedenavond. In Honé, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Volgens Waalse media lag het lichaam vlakbij een lokaal voetbalveld en gaat het mogelijk om het lichaam van de vermiste kleuter. De jongen van 5 verdween samen met zijn papa. De auto van de man werd later teruggevonden op de parking van de voetbalclub. De familie van de kleuter is ter plaatse, maar kreeg voorlopig nog niet te horen of het effectief om de jongen gaat. Het parket bevestigt enkel dat de politie massaal ter plaatse is. Dove en slechthorende kinderen zullen nog geen les kunnen krijgen in het gewone basisonderwijs. Twee scholen werkten sinds vorig jaar aan tweetalige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal. Maar ze krijgen te weinig middelen en ondersteuning. Dove en slechthorende kinderen krijgen nu enkel les in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met een tolk. De Oekraïense president Zelensky roept de wereldleiders op om Rusland tot vredesonderhandelingen te dwingen. En dat is niet toevallig vandaag, want Oekraïne viert de 35e verjaardag van de Oekraïense onafhankelijkheid. En vandaag vecht het land opnieuw voor hun vrijheid. Onder meer de Britse premier Burnham beloofde al dat hij Oekraïne blijft steunen. En geen winnaar van de derde rit in de Ronde van Spanje. De koers is stilgelegd op 16 kilometer van de finish. Komt door grote hagelbollen. De Sloveen Tadej Pogačar gebaarde de andere renners dat het te gevaarlijk was om verder te rijden. Ze zochten snel nog beschutting. De wedstrijdjury besliste nu dat het onmogelijk is om de koers nog uit te rijden. De wegen liggen spekglad. Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. En ook vannacht blijft het droog met minimaal tot 14 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen of onweersbuien. Aan zee blijft het wel droog en zonnig met maximaal tot 23 graden.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil onder?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Ah, oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18 plus. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: homo koken.
12: En, wat wordt het vandaag?
10: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Quesadilla!
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Your golden years.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
5: Let's go!
4: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die
12: monsterfile van 340 kilometer.
11: Kies je voor.
10: Even een fun fact.
11: Of met de collega's voor.
10: De meest foute 80's hit.
11: Gelijk heb je. Want voor elke mood
13: is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Goeie avond. In Onne in de provincie Namen is het lichaam van een kind gevonden. Volgens Waalse media lag het lichaam vlakbij een lokaal voetbalveld en gaat het mogelijk om het lichaam van de vermiste kleuter. De jongen van 5 verdween eind mei samen met zijn papa. De auto van de man werd een dag later teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Er zouden nu ook spullen van de vader zijn gevonden. De politie zoekt ook nog massaal naar hem. Het lichaam van de jongen wordt intussen onderzocht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. En het is ook nog niet bevestigd dat het effectief om de jongen gaat. Dove en slechthorende kinderen zullen nog geen les kunnen krijgen in het gewone basisonderwijs. Twee scholen werkten sinds vorig jaar aan tweetalige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal. Maar ze krijgen te weinig middelen en ondersteuning. Dove en slechthorende kinderen krijgen nu enkel les in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met een tolk. In Oost-Vlaanderen mag je opnieuw een vuurkorf of kampvuur aansteken. Ook vuurwerk afschieten mag weer als de steden of gemeenten toelaten. De gouverneur heeft het algemeen verbod opgeheven omdat het al veel geregend heeft en ook de komende dagen wordt er veel regen voorspeld. Je blijft uiteraard wel best voorzichtig met open vuur in natuurgebieden. En geen winnaar van de derde rit in de Ronde van Spanje. De koers is stilgelegd op 16 kilometer van de finish. Komt door grote hagelbollen. De Sloveen Tadej Pogačar gebaarde de andere renners dat het te gevaarlijk was om verder te rijden en dat ze moesten schuilen. Volgens de wedstrijdjury was het onmogelijk om de koers nog uit te rijden. De wegen lagen spekglad. Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. En ook vannacht blijft het droog met minima tot 14 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen of onweersbuien. Aan zee blijft het droog en zonnig met maxima tot 23 graden.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
10: Nee, schat, het is meun.
8: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
8: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
7: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you shine. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even ballen voor een swingende start.
5: Your Golden Years.

0: Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Ment bestaat.

0: Happy birthday!
1: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Meneer de Eerste Minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
8: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
1: Nostalgie Plus.

0: Volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadine Leen de Maré in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.